0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Hey, I'm glad you came in here today.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Lokaal bestuur Duffel en burgercoöperatie Klimaan slaan de handen in elkaar om het technisch centrum te verduurzamen. Op het dak komen 108 zonnepanelen, goed voor een vermogen van 51,84 kilowattpiek. Daarmee wordt jaarlijks naar schatting 52.000 kilowattuur hernieuwbare energie opgewekt. Het project biedt burgers de unieke kans om mede-eigenaar te worden via een investering in burgercoöperatie Klimaan. Om het project toe te lichten, organiseren Klimaan en lokaal bestuur Duffel op donderdag 18 juni een infosessie in de bibliotheek. Vanaf 1 juni verandert de locatie van de vrachtwagensluis in de Molenstraat in Reet. Het traject van de vrachtwagensluis begint dan aan de rotonde Het Straande Paard in de Molenstraat. Tot op heden begon de vrachtwagensluis in de Molenstraat ter hoogte van de Beukendreef. Door de verplaatsing van deze locatie kan zwaar verkeer van meer dan 3,5 ton nog tijdig keren op de rotonde in de Molenstraat. Aan de Beukendreef was dat niet mogelijk en dat zorgde soms voor moeilijke situaties. Omdat de vrachtwagensluizen enkel gelden voor verkeer van plus 3,5 ton, zal deze wijziging enkel voor deze categorie van voertuigen voelbaar zijn. De trajectcontrole in zone 30 blijft ongewijzigd. Voor personenwagens verandert er dus niets. Morgen wordt het warm in de regio Antwerpen met kans op een bui. De temperatuur stijgt tot 28 graden. Zondag is het minder warm en wisselvalliger met af en toe regen of motregen. Dan halen we ongeveer 24 graden. Maandag blijft het meestal droog, maar neemt de bewolking toe. De temperatuur komt uit rond 23 graden. 'S Nachts koelt het af naar 15 tot 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Met Radio Zuidrand.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een politieman is woensdag zwaar gewond geraakt bij een interventie in Mechelen. Hij brak zijn heup en is zeker 6 maanden buiten strijd. De politie wilde een 18-jarige bromfietser controleren in de Bruel. De jongen reed te snel en maakte veel lawaai. Hij vluchtte, maar werd later tegengehouden. Zijn bromfiets bleek 83 km per uur te halen en was niet verzekerd. Tijdens de afhandeling werd de jongen agressief. Hij beledigde de agenten en viel een van hen aan. De agent werd tegen de grond gewerkt en in een wurggreep gehouden. De tiener werd opgepakt en kreeg een enkelband.
5: Een slecht aangesloten vlammenwerper met ethanol is waarschijnlijk de oorzaak van de zware brand op Tomorrowland. Dat zegt Tomorrowland-baas Michiel Beers. Volgens hem ging het om een menselijke fout. De brand brak uit op 16 juli 2025, 2 dagen voor de start van het festival. Het hoofdpodium in Boom brandde bijna helemaal af. De organisatie kon nog snel een kleiner podium bouwen, waardoor het festival toch doorging. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog. Daardoor is nog niet duidelijk wie aansprakelijk is. Tomorrowland 2026 wordt intussen opgebouwd en is uitverkocht.
4: Morgen wordt het warm in de regio Antwerpen met kans op een bui. De temperatuur stijgt tot 28 graden. Zondag is het minder warm en wisselvalliger met af en toe regen of motregen. Dan halen we ongeveer 24 graden. Maandag blijft het meestal droog, maar neemt de bewolking toe. De temperatuur komt uit rond 23 graden. 'S Nachts koelt het af naar 15 tot 17 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zaterdagavond bingo's op 6 juni, 4 juli en 15 augustus. Telkens van 19 uur tot 23 uur 45. Het zijn leuke bingo's voor jong en oud met telkens 9 rondes en 50 prijzen. En 1 superronde met 10 mooie hoofdprijzen. Wie afvalt bij de superronde krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Ook tijdens de pauze is er een gratis tombola. Kostprijs van 1 boekje is 25 euro, dubbel boekje 45 euro en 3 dubbel boekje betaal je 60 euro. Deuren gaan open te 17 uur en de bingo die staat stipt om 19 uur. Deze evenementen vinden plaats in zaal Forum, Handelsstraat te Duffel. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: how you feeling?
1: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
2: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
3: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Edichemse Kunstacademie nodigt iedereen uit voor haar jaarlijkse opendeurdagen. In het Zwaluwnest ABK Edichem aan de Drie Eikenstraat nummer 16. Bezoekers kunnen er de creatieve resultaten bewonderen van het afgelopen schooljaar. De opendeurmomenten zijn verspreid over drie verschillende dagen, zodat iedereen de kans krijgt om een kijkje te komen nemen. Iedereen is welkom op vrijdag 19 juni tussen 15:40 en 18 uur. Op zaterdag 20 juni tussen 10 en 12:30 op de middag. En woensdag 24 juni tussen 14 en 17 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.
2: De grootste hits van vandaag
3: en vroeger.
2: U luistert naar regionale radio
3: Zuidland.
4: You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. 'Cause we realize two things, that you aren't doing

weten wat er leeft, horen wat je raakt. Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Palieterjogging zorgt zondag 31 mei voor verkeershinder in het centrum van Lier. De hinder wordt verwacht tussen 17.50 uur en 17.30 uur. De Grote Markt is al van 9 tot 19 uur afgesloten. De loop start en eindigt daar. Lopers kiezen voor 5 of 10 kilometer. Kinderen kunnen 500 of 1000 meter lopen. Verschillende straten op het parcours worden tijdelijk afgesloten. Ook geldt op veel plaatsen een parkeerverbod. Schepen Ivo Andries vraagt om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te gaan. Meer info staat op palieterjogging.be. Isfach in Vilrijk stoot veel minder schadelijke stikstofoxiden uit dankzij een nieuwe installatie. De afvalintercommunale ontwikkelde de techniek zelf. Vloeibare zuurstof wordt omgezet in ozon. Die ozon wordt in de rookgassen gespoten en maakt de stikstofoxiden onschadelijk. Volgens Isfach kost de installatie veel minder dan de klassieke oplossing. Vlaams minister Jo Brouwens noemt het een sterke stap voor de luchtkwaliteit. Isfach vraagt wel soepelere regels. De huidige meetregels zijn volgens de organisatie te omslachtig voor zulke lage uitstoot. Morgen wordt het warm in de regio Antwerpen met kans op een bui. De temperatuur stijgt tot 28 graden. Zondag is het minder warm en wisselvalliger met af en toe regen of motregen. Dan halen we ongeveer 24 graden. Maandag blijft het meestal droog, maar neemt de bewolking toe. De temperatuur komt uit rond 23 graden. 'S Nachts koelt het af naar 15 tot 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Spits even de oren, want op zaterdag 30 mei is er de Benefiet voor Ella. Samen voor een mooie toekomst. En dat doen we met een eetfestijn. Op het menu goulash met frietjes, veggie stoofpotje met frietjes, frietjes met twee curryworsten voor de kleinsten. Er is een dessert voorzien. Zaterdag 30 mei om 15 uur in de namiddag is er de start van de Benefiet en om 17 uur start van het eetfestijn. Om 19 uur is het de start van het tweede deel. En om 21 uur is het einde voorzien van deze Benefiet. Locatie, het zaaltje achter Café Het Hoefijzer. Liersysteemweg nummer 10 te Lint. Inschrijven kan via Steven van den Einden. Op telefoonnummer 0483 11 52 25. Of via de Facebookpagina Samen Sterk voor Ella. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: I love the music.
4: De soundtrack van jouw regio, Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom Rondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op vrijdag
0: bij Radio Zuidrand.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Lokaal bestuur Duffel en burgercoöperatie Klimaan slaan de handen in elkaar om het technisch centrum te verduurzamen. Op het dak komen 108 zonnepanelen, goed voor een vermogen van 51,84 kilowattpiek. Daarmee wordt jaarlijks naar schatting 52.000 kilowattuur hernieuwbare energie opgewekt. Het project biedt burgers de unieke kans om mede-eigenaar te worden via een investering in burgercoöperatie Klimaan. Om het project toe te lichten, organiseren Klimaan en lokaal bestuur Duffel op donderdag 18 juni een infosessie in de bibliotheek. Vanaf 1 juni verandert de locatie van de vrachtwagensluis in de Molenstraat in Reet. Het traject van de vrachtwagensluis begint dan aan de rotonde Het Straande Paard in de Molenstraat. Tot op heden begon de vrachtwagensluis in de Molenstraat ter hoogte van de Beukendreef. Door de verplaatsing van deze locatie kan zwaar verkeer van meer dan 3,5 ton nog tijdig keren op de rotonde in de Molenstraat. Aan de Beukendreef was dat niet mogelijk en dat zorgde soms voor moeilijke situaties. Omdat de vrachtwagensluizen enkel gelden voor verkeer van plus 3,5 ton, zal deze wijziging enkel voor deze categorie van voertuigen voelbaar zijn. De trajectcontrole in zone 30 blijft ongewijzigd. Voor personenwagens verandert er dus niets. Morgen wordt het warm in de regio Antwerpen met kans op een bui. De temperatuur stijgt tot 28 graden. Zondag is het minder warm en wisselvalliger met af en toe regen of motregen. Dan halen we ongeveer 24 graden. Maandag blijft het meestal droog, maar neemt de bewolking toe. De temperatuur komt uit rond 23 graden. 'S Nachts koelt het af naar 15 tot 17 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni staat het centrum van Schoten opnieuw volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Drie dagen lang vormen de Paalstraat en omliggende straten het decor voor een bruisend weekend vol shopping, muziek, animatie en gezelligheid. Lokale handelaars pakken uit met aantrekkelijke koopjes en bezoekers kunnen genieten van foodtrucks, een kermis, kindergriemen en een ballonnenclown. Op vrijdag zijn er DJ Lex en DJ Frank, op zaterdag Jay-Z's Music en Sold Out en op zondag de Grungblijvers. 19 tot 21 juni, braderie in Schoten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radio Zuidrand.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Muizen nodigt uit. Op zondag 14 juni ontbijt en wandeling. Ook dit jaar organiseren we opnieuw ons gezellig ontbijt en wandeling. Zin in een heerlijk ontbijt? Kom dan genieten tussen 9 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Liever wat actief bezig? Ga dan mee op wandeling met gids. We vertrekken samen om 8 uur 's ochtends aan het jeugdhuis Muizen, Kerkenbos nummer 11. Schrijf snel in, want de plaatsen zijn beperkt. En dit via muizennodigtuit@gmail.com of via WhatsApp nummer 04 79 77 15 31. De wandeling loopt door het Mechelsbroek. We kijken er alvast naar uit om er samen opnieuw een gezellige voormiddag van te maken. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een politieman is woensdag zwaar gewond geraakt bij een interventie in Mechelen. Hij brak zijn heup en is zeker 6 maanden buiten strijd. De politie wilde een 18-jarige bromfietser controleren in de Bruel. De jongen reed te snel en maakte veel lawaai. Hij vluchtte, maar werd later tegengehouden. Zijn bromfiets bleek 83 km per uur te halen en was niet verzekerd. Tijdens de afhandeling werd de jongen agressief. Hij beledigde de agenten en viel een van hen aan. De agent werd tegen de grond gewerkt en in een wurggreep gehouden. De tiener werd opgepakt en kreeg een enkelband.
0: Een slecht aangesloten vlammenwerper met ethanol is waarschijnlijk de oorzaak van de zware brand op Tomorrowland. Dat zegt Tomorrowland-baas Michiel Beers. Volgens hem ging het om een menselijke fout. De brand brak uit op 16 juli 2025, 2 dagen voor de start van het festival. Het hoofdpodium in Boom brandde bijna helemaal af. De organisatie kon nog snel een kleiner podium bouwen, waardoor het festival toch doorging. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog. Daardoor is nog niet duidelijk wie aansprakelijk is. Tomorrowland 2026 wordt intussen opgebouwd en is uitverkocht. Morgen wordt het warm in de regio Antwerpen met kans op een bui. De temperatuur stijgt tot 28 graden. Zondag is het minder warm en wisselvalliger met af en toe regen of motregen. Dan halen we ongeveer 24 graden. Maandag blijft het meestal droog, maar neemt de bewolking toe. De temperatuur komt uit rond 23 graden. 'S Nachts koelt het af naar 15 tot 17 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is het Open Kerkenweekend, het Open Huis aan de Mijlstraat 108 De Duffel. Met op vrijdag 5 juni van 20 tot 21 uur 30 Rick Torres over kerk, geloof en humor. Op zaterdag 6 juni van 11 tot 12 vernissage De Pelikaan en anderen van 14 tot 15 uur 45. Verkenning van het Open Huis van 16 tot 17 uur. Atelier Hoe Zinvol Mediteren. En van 17 uur 30 tot 18 uur 30 een concert met Jan de Smet. Van 19 tot 23 uur is er Rob Allaert, die viert zijn 10 jaar diaken met een concert van Rob's Golden Dream. Op zondag 7 juni van 10 tot 11 uur inhuldiging van de kinderkapel en een workshop voor kinderen. Van 11 tot 12 uur is er de Open Zondag en van 13 tot 15 uur verkenning van het Open Huis. Van 15 uur 30 tot 16 uur is er een stilte meditatie en van 16 uur 30 tot 17 uur 30 een orgelconcert met Peter Basmani. Van 18 tot 19 uur is er de slotreceptie. Alle evenementen zijn gratis en meer info vind je via www.parochieduffel.be/weekend. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: De Zuidrand draait om jou.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wilrijk trapt de zomer af met een groot openluchtconcert van De Mens op zaterdag 27 juni. Eerder op de dag bouwen Zanemie en de Bende een kinderfeestje op de Bist. De toegang is volledig gratis. Het tijdschema gaat als volgt. Van 14 tot 16 uur is er kinderanimatie. Om 16 uur start Zanemie en de Bende en om 20 uur 's avonds is er de start van het concert van De Mens. Wilrijk Feest vindt plaats in het kader van Vlaanderenfeest, de 11 juli vieringen van de Vlaamse gemeenschap. Plaats van gebeuren, de Bist te Wilrijk en de toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: bitch.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Palieterjogging zorgt zondag 31 mei voor verkeershinder in het centrum van Lier. De hinder wordt verwacht tussen 17.50 uur en 17.30 uur. De Grote Markt is al van 9 tot 19 uur afgesloten. De loop start en eindigt daar. Lopers kiezen voor 5 of 10 kilometer. Kinderen kunnen 500 of 1000 meter lopen. Verschillende straten op het parcours worden tijdelijk afgesloten. Ook geldt op veel plaatsen een parkeerverbod. Schepen Ivo Andries vraagt om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te gaan. Meer info staat op palieterjogging.be. Isvach in Vilrijk stoot veel minder schadelijke stikstofoxiden uit dankzij een nieuwe installatie. De afvalintercommunale ontwikkelde de techniek zelf. Vloeibare zuurstof wordt omgezet in ozon. Die ozon wordt in de rookgassen gespoten en maakt de stikstofoxiden onschadelijk. Volgens Isvach kost de installatie veel minder dan de klassieke oplossing. Vlaams minister Jo Brouwens noemt het een sterke stap voor de luchtkwaliteit. Isvach vraagt wel soepelere regels. De huidige meetregels zijn volgens de organisatie te omslachtig voor zulke lage uitstoot. Morgen wordt het warm in de regio Antwerpen met kans op een bui. De temperatuur stijgt tot 28 graden. Zondag is het minder warm en wisselvalliger met af en toe regen of motregen. Dan halen we ongeveer 24 graden. Maandag blijft het meestal droog, maar neemt de bewolking toe. De temperatuur komt uit rond 23 graden. 'S Nachts koelt het af naar 15 tot 17 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 14 juni nemen de VNPA natuurgidsen van Edegem je graag mee op sleeptouw tijdens een boeiende en bovendien gratis rondleiding in Fort 5. Tussen 10 uur 's morgens en 12 uur 's middags ontdek je er met eigen ogen hoe bomen en planten de oude gebouwen hebben ingenomen. Tijdens de begeleide wandeling wandel je langs verschillende biotopen en het vleermuizenreservaat dat in de oude gangen is gevestigd. Start is aan de ingang van Fort 5 in de Fort 5-straat te Edegem. Vooraf moet je inschrijven en dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zaterdag 13 juni hun speurneus bovenhalen tijdens een bioblitz in de Edigemse Beekvallei. Tijdens deze activiteit gaan deelnemers samen op zoek naar zoveel mogelijk soorten planten en dieren. De bioblitz vindt plaats van 14 tot 16.30 uur met vertrek aan de amfibieënpoel in de Boerenlegerstraat te Edigem. Het initiatief komt van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen. Het doel is ambitieus. De teller van waargenomen soorten verder doen stijgen richting 2000. Onder begeleiding van gids Johan Klaasens. Iedereen is welkom, van jong tot oud. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Lokaal bestuur Duffel en burgercoöperatie Klimaan slaan de handen in elkaar om het technisch centrum te verduurzamen. Op het dak komen 108 zonnepanelen, goed voor een vermogen van 51,84 kilowattpiek. Daarmee wordt jaarlijks naar schatting 52.000 kilowattuur hernieuwbare energie opgewekt. Het project biedt burgers de unieke kans om mede-eigenaar te worden via een investering in burgercoöperatie Klimaan. Om het project toe te lichten, organiseren Klimaan en lokaal bestuur Duffel op donderdag 18 juni een infosessie in de bibliotheek. Vanaf 1 juni verandert de locatie van de vrachtwagensluis in de Molenstraat in Reet. Het traject van de vrachtwagensluis begint dan aan de rotonde Het Straande Paard in de Molenstraat. Tot op heden begon de vrachtwagensluis in de Molenstraat ter hoogte van de Beukendreef. Door de verplaatsing van deze locatie kan zwaar verkeer van meer dan 3,5 ton nog tijdig keren op de rotonde in de Molenstraat. Aan de Beukendreef was dat niet mogelijk en dat zorgde soms voor moeilijke situaties. Omdat de vrachtwagensluizen enkel gelden voor verkeer van plus 3,5 ton, zal deze wijziging enkel voor deze categorie van voertuigen voelbaar zijn. De trajectcontrole in zone 30 blijft ongewijzigd. Voor personenwagens verandert er dus niets. Morgen wordt het warm in de regio Antwerpen met kans op een bui. De temperatuur stijgt tot 28 graden. Zondag is het minder warm en wisselvalliger met af en toe regen of motregen. Dan halen we ongeveer 24 graden. Maandag blijft het meestal droog, maar neemt de bewolking toe. De temperatuur komt uit rond 23 graden. 'S Nachts koelt het af naar 15 tot 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. We'll be right back.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Synerserk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Synerserk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Synerserk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Synerserk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de Vruchtelijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een politieman is woensdag zwaar gewond geraakt bij een interventie in Mechelen. Hij brak zijn heup en is zeker 6 maanden buiten strijd. De politie wilde een 18-jarige bromfietser controleren in de Bruel. De jongen reed te snel en maakte veel lawaai. Hij vluchtte, maar werd later tegengehouden. Zijn bromfiets bleek 83 km per uur te halen en was niet verzekerd. Tijdens de afhandeling werd de jongen agressief. Hij beledigde de agenten en viel een van hen aan. De agent werd tegen de grond gewerkt en in een wurggreep gehouden. De tiener werd opgepakt en kreeg een enkelband.
5: Een slecht aangesloten vlammenwerper met ethanol is waarschijnlijk de oorzaak van de zware brand op Tomorrowland. Dat zegt Tomorrowland-baas Michiel Beers. Volgens hem ging het om een menselijke fout. De brand brak uit op 16 juli 2025, 2 dagen voor de start van het festival. Het hoofdpodium in Boom brandde bijna helemaal af. De organisatie kon nog snel een kleiner podium bouwen, waardoor het festival toch doorging. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog. Daardoor is nog niet duidelijk wie aansprakelijk is. Tomorrowland 2026 wordt intussen opgebouwd en is uitverkocht. Morgen wordt het warm in de regio Antwerpen met kans op een bui. De temperatuur stijgt tot 28 graden. Zondag is het minder warm en wisselvalliger met af en toe regen of motregen. Dan halen we ongeveer 24 graden. Maandag blijft het meestal droog, maar neemt de bewolking toe. De temperatuur komt uit rond 23 graden. 'S Nachts koelt het af naar 15 tot 17 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Haal je beste dansbenen maar al boven, want op vrijdag 5 juni verwelkomen we jullie graag op de eerste gratis editie van Reet Danst in 2026. Kom samen met familie, vrienden of collega's het weekend goed inzetten op de gratis afterwork in het park van Reet op vrijdag 5 juni met start te 18 uur 's avonds en dat tot 12 uur 's nachts. De inkom is gratis. Er wordt eten voorzien. Park van Reet vind je aan de Koningin Astridlaan nummer 4 te Rumst. Info vind je ook via www.barzomer.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burlesque en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
4: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Na opnieuw een succes kan een derde editie niet uitblijven. Er is een nieuwe datum, 14 juni, en zet hem alvast in jullie agenda's, want het gaat weer een knaller worden. Er zijn 50 tafels voorzien, vol met Pokémon, Magic en andere TCG's. Een tweede zaal is er om te ruilen. En opnieuw mogen kindjes weer mooie cadeautjes uitkiezen. Waar? In de Glazen Leeuwstraat, nummer 134 te Beveren. Van 10 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. We maken er met z'n allen weer een supergezellige en sfeervolle dag van. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De Paliter Jogging zorgt zondag 31 mei voor verkeershinder in het centrum van Lier. De hinder wordt verwacht tussen 17.50 uur en 17.30 uur. De Grote Markt is al van 9 tot 19 uur afgesloten. De loop start en eindigt daar. Lopers kiezen voor 5 of 10 kilometer. Kinderen kunnen 500 of 1000 meter lopen. Verschillende straten op het parcours worden tijdelijk afgesloten. Ook geldt op veel plaatsen een parkeerverbod. Schepen Ivo Andries vraagt om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te gaan. Meer info staat op paliterjogging.be. Isvach in Wilrijk stoot veel minder schadelijke stikstofoxiden uit dankzij een nieuwe installatie. De afvalintercommunale ontwikkelde de techniek zelf. Vloeibare zuurstof wordt omgezet in ozon. Die ozon wordt in de rookgassen gespoten en maakt de stikstofoxiden onschadelijk. Volgens Isvach kost de installatie veel minder dan de klassieke oplossing. Vlaams minister Jo Brouwens noemt het een sterke stap voor de luchtkwaliteit. Isvach vraagt wel soepelere regels. De huidige meetregels zijn volgens de organisatie te omslachtig voor zulke lage uitstoot. Morgen wordt het warm in de regio Antwerpen met kans op een bui. De temperatuur stijgt tot 28 graden. Zondag is het minder warm en wisselvalliger met af en toe regen of motregen. Dan halen we ongeveer 24 graden. Maandag blijft het meestal droog, maar neemt de bewolking toe. De temperatuur komt uit rond 23 graden. 'S Nachts koelt het af naar 15 tot 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vinylfans alert. Op zondag 31 mei verandert de Vleeshalle te Mechelen in het Walhalla voor muziekliefhebbers. Onze platenbeurs is terug. Of je nu een doorwinterde verzamelaar bent of nog die ene plaat zoekt om je collectie compleet te maken, hier moet je zijn. Een zee aan vinyl, van klassiekers tot zeldzame pareltjes. Op zondag 31 mei van 11 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds in de Vleeshalle aan de Uydervettestraat nummer 7 te Mechelen. Breng je vrienden mee en laat je onderdompelen in de wereld van vinyl. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderand.be.

0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort, enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een! Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
4: I love the music.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag. Met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids. En wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel. En kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Lokaal bestuur Duffel en burgercoöperatie Klimaan slaan de handen in elkaar om het technisch centrum te verduurzamen. Op het dak komen 108 zonnepanelen, goed voor een vermogen van 51,84 kilowattpiek. Daarmee wordt jaarlijks naar schatting 42.000 kilowattuur hernieuwbare energie opgewekt. Het project biedt burgers de unieke kans om mede-eigenaar te worden via een investering in burgercoöperatie Klimaan. Om het project toe te lichten, organiseren Klimaan en lokaal bestuur Duffel op donderdag 18 juni een infosessie in de bibliotheek. Vanaf 1 juni verandert de locatie van de vrachtwagensluis in de Molenstraat in Reet. Het traject van de vrachtwagensluis begint dan aan de rotonde Het Straande Paard in de Molenstraat. Tot op heden begon de vrachtwagensluis in de Molenstraat ter hoogte van de Beukendreef. Door de verplaatsing van deze locatie kan zwaar verkeer van meer dan 3,5 ton nog tijdig keren op de rotonde in de Molenstraat. Aan de Beukendreef was dat niet mogelijk en dat zorgde soms voor moeilijke situaties. Omdat de vrachtwagensluizen enkel gelden voor verkeer van plus 3,5 ton, zal deze wijziging enkel voor deze categorie van voertuigen voelbaar zijn. De trajectcontrole in zone 30 blijft ongewijzigd. Voor personenwagens verandert er dus niets. Morgen wordt het warm in de regio Antwerpen met kans op een bui. De temperatuur stijgt tot 28 graden. Zondag is het minder warm en wisselvalliger met af en toe regen of motregen. Dan halen we ongeveer 24 graden. Maandag blijft het meestal droog, maar neemt de bewolking toe. De temperatuur komt uit rond 23 graden. 'S Nachts koelt het af naar 15 tot 17 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor de Junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze Junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de Junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

beste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren, Dorpsdag en Bierbruiverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de Dorpsdag ook de Bierpruiverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een politieman is woensdag zwaar gewond geraakt bij een interventie in Mechelen. Hij brak zijn heup en is zeker 6 maanden buiten strijd. De politie wilde een 18-jarige bromfietser controleren in de Bruel. De jongen reed te snel en maakte veel lawaai. Hij vluchtte, maar werd later tegengehouden. Zijn bromfiets bleek 83 km per uur te halen en was niet verzekerd. Tijdens de afhandeling werd de jongen agressief. Hij beledigde de agenten en viel een van hen aan. De agent werd tegen de grond gewerkt en in een wurggreep gehouden. De tiener werd opgepakt en kreeg een enkelband.
5: Een slecht aangesloten vlammenwerper met ethanol is waarschijnlijk de oorzaak van de zware brand op Tomorrowland. Dat zegt Tomorrowland-baas Michiel Beers. Volgens hem ging het om een menselijke fout. De brand brak uit op 16 juli 2025, 2 dagen voor de start van het festival. Het hoofdpodium in Boom brandde bijna helemaal af. De organisatie kon nog snel een kleiner podium bouwen, waardoor het festival toch doorging. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog. Daardoor is nog niet duidelijk wie aansprakelijk is. Tomorrowland 2026 wordt intussen opgebouwd en is uitverkocht. Morgen wordt het warm in de regio Antwerpen met kans op een bui. De temperatuur stijgt tot 28 graden. Zondag is het minder warm en wisselvalliger met af en toe regen of motregen. Dan halen we ongeveer 24 graden. Maandag blijft het meestal droog, maar neemt de bewolking toe. De temperatuur komt uit rond 23 graden. 'S Nachts koelt het af naar 15 tot 17 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zaalvoetbalclub Hoven organiseert op zaterdag 6 juni de 8e editie van de Nick Steegman Cup, een outdoor minivoetbaltoernooi. We organiseren het toernooi ook dit jaar in samenwerking met KFC Lint, een club waar Nick vele jaren actief is geweest. Het toernooi gaat door op het kunstgrasveld gelegen te Lerentveld 35A te Lint. Er zijn twee divisies, competitief en voor de fun. Wedstrijden 5 tegen 5, 4 spelers, 1 doelman. Ploegen, zowel heren als gemengd. Bij de inschrijving kies je zelf in welke divisie je ploeg deelneemt. Inschrijven doe je via www.tournify.app.com/live/Nick Steegmans Cup 2026 of via de app van Tournify. Graag tot binnenkort. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Hey, hoe gaat het met je? Denk je soms nog aan me? Of ben ik verleden tijd? De fouten die ik maakte, ik weet dat ze je raakten.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 31 mei is het weer zover. Dan trekken we onze loopschoenen aan voor de 40ste Paliter Jogging. Deze heeft zijn start en aankomst op de Grote Markt van Lier. Net als andere jaren kan je deelnemen aan een wedstrijd van 5 of 10 kilometer. De kinderloop is van 500 tot 1000 meter. Om 14 uur start de eerste kinderloop van 1000 meter in de buurt van de Grote Markt van Lier en het Zimmerplein. Om 14.15 uur is er de 500 meter. Om 14.50 uur start de 10 kilometer en om 15 uur start de 5 kilometer. Inschrijven en info over je startnummer gaat via AV Lira Lierse of paliterjogging.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Paliter Jogging zorgt zondag 31 mei voor verkeershinder in het centrum van Lier. De hinder wordt verwacht tussen 17.50 uur en 17.30 uur. De Grote Markt is al van 9 tot 19 uur afgesloten. De loop start en eindigt daar. Lopers kiezen voor 5 of 10 kilometer. Kinderen kunnen 500 of 1000 meter lopen. Verschillende straten op het parcours worden tijdelijk afgesloten. Ook geldt op veel plaatsen een parkeerverbod. Schepen Ivo Andries vraagt om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te gaan. Meer info staat op paliterjogging.be. Isvach in Vilrijk stoot veel minder schadelijke stikstofoxiden uit dankzij een nieuwe installatie. De afvalintercommunale ontwikkelde de techniek zelf. Vloeibare zuurstof wordt omgezet in ozon. Die ozon wordt in de rookgassen gespoten en maakt de stikstofoxiden onschadelijk. Volgens Isvach kost de installatie veel minder dan de klassieke oplossing. Vlaams minister Jo Brouwens noemt het een sterke stap voor de luchtkwaliteit. Isvach vraagt wel soepelere regels. De huidige meetregels zijn volgens de organisatie te omslachtig voor zulke lage uitstoot. Morgen wordt het warm in de regio Antwerpen met kans op een bui. De temperatuur stijgt tot 28 graden. Zondag is het minder warm en wisselvalliger met af en toe regen of motregen. Dan halen we ongeveer 24 graden. Maandag blijft het meestal droog, maar neemt de bewolking toe. De temperatuur komt uit rond 23 graden. 'S Nachts koelt het af naar 15 tot 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 13 juni verandert de commandant van Latemstraat in Hoboken in een bruisende straat vol sfeer, koopjes en gezelligheid. Op onze rommelmarkt eerst er een gezellige buurtsfeer. Er zijn leuke bezoekers en koopjesjagers en je vindt er leuke spullen, speelgoed, kledij, decoratie, boeken of verborgen schatten. 13 juni, commandant van Latemstraat in Hoboken. Interesse om ook een plaatsje te reserveren? Dat kan via telefoonnummer van Joyce 0495 88 90 41. Samen maken we er een super gezellige dag van. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burlesque en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voel je je eenzaam? Zit je even niet lekker in je vel? Of heb je te maken met fysieke uitdagingen? Ontdek hoe een trouwe viervoeter het verschil kan maken. Op vrijdag 5 juni nodigt lokaal bestuur Lint je uit voor een unieke en inspirerende lezing. Twee gepassioneerde dames inspireren je graag met hun persoonlijke en professionele ervaringen. Locatie: Dienstencentrum De Schakel aan het Oudstrijdersplein nummer 1 te Lint. En dat van 19 uur tot 21 uur 's avonds. Vrijdag 5 juni. Meer info over de sprekers vind je op de site van lint.be/welzijn-op-pootjes 2026. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Lokaal bestuur Duffel en burgercoöperatie Klimaan slaan de handen in elkaar om het technisch centrum te verduurzamen. Op het dak komen 108 zonnepanelen, goed voor een vermogen van 51,84 kilowattpiek. Daarmee wordt jaarlijks naar schatting 52.000 kilowattuur hernieuwbare energie opgewekt. Het project biedt burgers de unieke kans om mede-eigenaar te worden via een investering in burgercoöperatie Klimaan. Om het project toe te lichten, organiseren Klimaan en lokaal bestuur Duffel op donderdag 18 juni een infosessie in de bibliotheek. Vanaf 1 juni verandert de locatie van de vrachtwagensluis in de Molenstraat in Reet. Het traject van de vrachtwagensluis begint dan aan de rotonde Het Straande Paard in de Molenstraat. Tot op heden begon de vrachtwagensluis in de Molenstraat ter hoogte van de Beukendreef. Door de verplaatsing van deze locatie kan zwaar verkeer van meer dan 3,5 ton nog tijdig keren op de rotonde in de Molenstraat. Aan de Beukendreef was dat niet mogelijk en dat zorgde soms voor moeilijke situaties. Omdat de vrachtwagensluizen enkel gelden voor verkeer van plus 3,5 ton, zal deze wijziging enkel voor deze categorie van voertuigen voelbaar zijn. De trajectcontrole in zone 30 blijft ongewijzigd. Voor personenwagens verandert er dus niets. Morgen wordt het warm in de regio Antwerpen met kans op een bui. De temperatuur stijgt tot 28 graden. Zondag is het minder warm en wisselvalliger met af en toe regen of motregen. Dan halen we ongeveer 24 graden. Maandag blijft het meestal droog, maar neemt de bewolking toe. De temperatuur komt uit rond 23 graden. 'S Nachts koelt het af naar 15 tot 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Sportbar Bistro in het Lint organiseert samen met volleybalclub Grinta Lint een groots en sfeervol dartstoernooi in ontmoetingscentrum De Witte Merel, gelegen aan de Lierse Steenweg 25 te Lint. Het enkelspel is op zaterdag 30 mei en het dubbelspel op zondag 31 mei. €10 inleg per speler, cash-in, cash-out systeem. Supporters Alan op Poster is een binnen- en een buitenbar voorzien. De voorziene begin- en eindtijd zijn 9:30 ochtends, dan is de start. En plusminus 19:00 s'avonds is er het einde van het toernooi. Info en inschrijven doe je via www.grintalint.be. Welkom dit uur tussen de grootste hits. Dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Sinnercirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinnercirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinnercirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Jouw regio, jouw radio. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 31 mei organiseren we de eerste editie van de Antwerp Chillathlon in hartje Antwerpen. Letterlijk iedereen is welkom. Zwemmen in het Bonaparte Dok, fietsen vanuit het centrum langs het Albertkanaal en lopen langs de Scheldekaaien. Het concept, een kwart triathlon met Nanook af. Zonder tijdsmeting, alleen finishen telt. Niet afjagen, geen persoonlijk record najagen, alleen plezier maken tijdens je sportieve prestatie telt. Info via www.chillathlon.com. De start is aan het MAS te Antwerpen aan de Godefriduskaai 28. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
3: Goeie avond.
4: Dit is Radio Zuidland. 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
3: Radio Zuidrand. 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: uitje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Winner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

Zuid-Holland. Het hart van onze regio.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart snel.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.